0: Welcome to another beautiful day right here at CIM, bringing good news to
1: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemerkt door de CIMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een geestelijke opbouwing voor een ieder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat je zegt wordt en wanneer God door je dier bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie wordt God loven en am gehoorzaam zijn.

De apostel Johannes schrift sine brief, zodat wie woorden weten wie Jezus is. Dat hij als God zien zien, de welt zinde weg nemen deed. Lucas zegt, en mijn eerste boek, Leve Theophilus, schrijf ik die alles wat Jezus ontvangt te doen en te leren. Wat on den dag als hij in om hemel genomen wordt, als hij zijn apostel, die hij zich gewählt had, der ich den Heiligen Geist befohlen had, wordt te doen. Als zijn lieden eeuwen waren, stelt hij zich deze man afher, dat hij ohne Twiebel waar er leeft. Hij leidt zich 40 jaar van aanzijnen en redt aan van dingen die hem Gottesrecht gehielden. De apostelgeschichte is de geschichte van de gemeente en wo die haft angefangen en wo die zich verspreid haft. Lucas zegt ons ook in zijn brief, Kapitel 24, Vers 40, Jezus zegt aan, zo staat geschreven, dat de Christus lieden wordt en am dritten dag van dood abstonen en dat in zijn nomen van Amtieren en van Sindeverjewung gepredigt worden zal, mank alle Velja. Je zullen in Jeruzalem door mij ontvangen en met jun Zeugnis erin stonen. En ik wil jun dort schetje, wat mijn vader jun versproken heeft. Aber blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven eeuwen jun komen wordt. Als de jinger blijven in Jeruzalem, krijgt zoals Jezus gezegd had, ze leerden dat de kracht zal komen, de Heilige Geest zal komen, wat Jezus gezegd had. Nadem dat hij wordt in de hemel voren, wordt God den vader den Heiligen Geest schenken. En Jezus had van Heiligen Geest gezegd in Johannes kapitel 14, Vers 16 bot 19, en ik word een vader vrouwen, en die wordt junt een anderen Trijster geven, die eeuwig bij junt blijven wordt. Dat is de Geest, die waarheid is, den de welt nicht kriegen kan, wils die den nicht ziet en ook nicht kent. Je ober kanne den, wils die woont in junt, en wordt met junt zijn. Ik wou jund nicht aus Wesig in jaloten. Ik wou trick no jund komen. Dat is al nicht meer lang, wat de welt mij nicht meer zijn wordt. Aber je wou mij zijn. Wils ik leven, wou je ook leven. En danach vers 25 en 26. Dit heb ik te jund gered, als ik nog bij jund wier. Aber de Trijster, de Heilige Geest, den de vader in mijn nomen schatje wordt, die wordt jund alles leren. En jünt an all dort denken helpen, wat ik te jünt gezegd heb. Zij hadden een Versprechung, de Heilige Geest wird komen. Aber wo wurde dem dort loten? Wurden sie dem kennen, wann sie dem sahen? En wil sie door lüre doen? Dan sag ich Petrus, dort sie machte sich door am Kämmerer, dort Judas ersagt wordt, zodat sie noch einmal 12 Apostel sind. En da wurde 2 Männer fehlschlauer, die de ganze tijd even zijn teuer was, als Jezus aan je leert haft, en dan wordt je beet. Dat is in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 21. Door wein met einer van deze mannen, die de